je hart, want ik zoek jouw lijf om mijn koude hart weer warm te maken. Dit is een zeer maakstel. Ik mis jouw stem, ik mis jouw hart.

eigen provins. Dus die kijkt dan wat voor dag op alles. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Dus dag een keer aan de stomer wat losloopt. Jeet hij komt die kant, maar hij zijn stik die kant. Die burak moet die stomer pak hem blind zijn. Die schakel beet zijn tanden is al stom man. Geel zo'n wiki, kap ze kabernet man.

die stommers in die lekker province. Dus die kijkt dan wat we dan op horens. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Is dus dag hier aan de stommer wat losloopt.

dus al drie. Jij gaat naar Uber, moet hier. Jij de babbelaars, geen sterels voor je bakkie. Je moet onthou, is niet single op je raak niet. Marianne, voel je nog diezelfde?

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dit program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardwarewinkel. Jou een-stop hardeware.
2: Jou stasie.net.

0: Dat is even aan van de Radio Raps, die beste band in die wereld. Altijd een lekker song om naar te luisteren. En als je luistert naar die Rieke, dan is het nogal bij s'nachts zo. In elk geval, right, tijd voor ons drie in de rij. Dat is natuurlijk waar ik voor drie boerenmuzieknummerkjes speel. Middag, Boris. En ik hoop, ik ga je dag voor jou beter maken. Dat is after all, klein zaterdag. Je kan mij laten weten wat je gaan braaien vanavond. Of je iets gaan braaien, of je die al net gaan boltong eet. Maar vanavond wordt hier gebraaien, hierdie huishouding. So hier gaan definitief een vier gemaakt word.
1: Tijd voor je drie in de rij op jouw stasie.
0: Ons gaan afskop met Brian Nieuwoud, sy hiert jou lekker ding, dagbreek boerenorkest met Bosveld vaststrap en Dani Kry en die kampvier boerenorkest met sikkel vaststrap. 42 minute 2, goeiemiddag Suid-Afrika en die rest van die wereld.

het lukt tot er niemand. Niet geweten hart kan dieper als diep. Ik heb gedacht, ik zit diep.

0: somebody. Jou stasie verkeer.
1: Uit Gauteng en die stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na New Road is nou oop, so vryvloeiende verkeer. KwaZulu-Natal, stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts na Market Road is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area. Padwerke opdatering op Vrydag 24 Julie 2026 sal die N3 suidwaartse rybaan oorskakel na die nuutgeboude bane by die middel Median tussen St. James Lane Pavilion en EB Kloete. Dit is om verbeteringswerke op die suidwaartse rybaan te vergemaklik. So daar het jy dit, wat dit betref, Kaapstad verkeer, so 35 meter terug, stilstaande voertuig op die N2 inwaarts op Hospitaal Bend, alle bane is oop, geen vertragings nie, en dan Lower Main Road op Observatory, service notified, daar is een probleempie daar, wees versigtig, en ook by Forest Drive op Pylons Landmark Howard Center, multiple injuries day, daar is een groot ongeluk wat daar plaasgevind het, so wees maar versigtig. Dis jou verkeer van nou, net in na jou nuus.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Nog een lekker song, net vir jou.
2: Jou stasie.

0: Die Bankroof, een speurverhaal, opgevoerd door Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Is iets hier binnen, ek voel het in my bloed.

0: Als hij Brain & Piper met lekkerder op mijn trekker.
1: Wiki Liki.
0: Tijdelijk en ik hoop het lopelijk te makkelijk gemaakt vandaag, want die antwoorden stroom ontrent in en ik moet zeggen, het is letterlijk fractie van secondes uit mekaar uit, soos die mense dit deurkom, so, in elk geval. Right, as jy hom nog nie het, jy gaan hom nog steeds vir jou weer speel, dan kan jy miskien ook weet wat die antwoord is. So hier is jou bietjie liedjie se leidraad vir vandag.

men toe maar, ek het blomme gekoop. Die woude roer, die water u verwaarloos. Toe maar, dit is stil in huis.

Kom eens kijken of we vanaf wat die paaien aangaan. Hier met dank aan, natuurlijk aan iTraffic. ID3, ID Sondage 4 provincies. Kijk ons gauw vinnig naar die verkeer. Hier in Gauteng op de R21 in een zuidelijke richting. Dus die afrit vanaf de Nelmapiusweg, de M31. Stilstaande voertuig op de R21 Zuid. Net na Nelmapius. Ik zie die schouder van die pad is gesluit. Kom, ons gaan net aan om verder te luren. Hier nog iets uit Gauteng, die N12 zuidelijke voorbijgang. Wel zo in een westelijke richting, die afrit bij Klipperevier weg. Dokter Klipperevier. Dat is Clive. Dokter, is drive, Klipperevier drive. Ik probeer hem hier in Afrikaans draai. Is het zeer dokter, is het drive. Stilstaande voertuig op de N12.

Born to be alive. Ja, nou ja, die tijd is zo vinnig angstap. Ik denk, het is nogal moeilijk om een onderhoud in te passen dat ik naar achteren kom. Hier 10:30 of 4:45 zelfs is dit bij uitdagend. Ik denk wat ons moet doen om onderhoud te doen, dat gaan dan niet eenvoudig makkelijker werken. Is enig iets anders er. Als jij daarmee wel eens die David als onderhoud heet, dan doen ons die woorddraai speel ik hier 5:45 kant. Dan speel ons allemaal zijn muziek net na 6. Eerste, tweede, derde, vierde plek deelnemers net na die 6 release. So, ek gaan wel nog vanavond woorddraai doen, maar ons gaan het uitstel tot 5:45 na die handelsbreek. Woordraai. Maak seker jy bly ingeskakeld. Dit is een baie lekker onderhoud saam met Rigan Brousseau. Dan kyk gerus, sy muziekvideo is beskikbaar op YouTube, Mililande. En dan sal ons hom wel draai ook aan jou bekendstel op ons sociale media. Maar tot en met 5:00 is een beetje nieuws tijd. Nieuws tijd is 5:00. Muziek, tot en met dan uit die 70er jaren. Is een keer van The Sweet en This Papa Joe.

0: Artis FM, nieuws.
1: Een hartelijke goedemorgen aan jullie. Zo'n schakel op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En is tijd voor jouw 5 uur nieuws.

Amperkies 13 minute na 5, ons het sopas geluister na enetjie van Sissy Catch, Jump in my car, spring daar in my motor. Nou ja, en nou is het tyd om te kyk, gaan na jou streeks weer, by die onderskeie streke wat

Ekonomiese nuus: Suid-Afrika se inflasiekoers het in Junie maand tot 5% gestyg, die hoogste vlak in 2 jaar, met brandstofpryse wat die afgelope jaar met meer as 1/3 toegeneem en vervoerkoste opgestoot het. Volgens statistieke Suid-Afrika het jaarlikse verbruikersinflasie van 4,5% tot in Mei tot in 5% in Junie maand toegeneem. Die vorige keer wat inflasie op 'n soortgelyke vlak was, was in Junie 2024, toe dit op 5,1% gestaan het. Pryse het ook tussen Mei en Junie gemiddeld met 0,7% gestyg.

Nou, die DA gaan sy verkiesingsmanifest voor vanjaar se munisipale verkiesing op die 8 Augustus in Johannesburg bekendstel. Een stand van die partij sê as een van die belangrijkste politieke slagvelde in Suid-Afrika beskou word, Werner Horn, die senior DALP en adjunct nationale verkiesingsveldtocht bestuurder,

in Eshor Sarupin, die DA's nationale verkiezingsveldtocht bestieder, het woensdag bij een mediaconferentie in Kaapstad gezegd: Johannesburg is doelbewust gekies omdat die stad volgens die partij die verval van plaatselijke regering symboliseert. Hij heeft ook bijgevoegd dat Johannesburg is veronderstel om die hartklop van Zuid-Afrika's economie te wees, maar bestuur en dienstlevering het zo achteruit gegaan dat baie mense voel het kan nie herstel word nie.

dan over ons nieuws aan het treffen, ons belangrijkste nieuws van die dag. Kom eens kijken vinnig wat gebeurt op die paaien. Je verkeersverslag moeilijk gemaakt en dan ons verskaf natuurlijk door iTraffic.

Zijn als Kankerbeartis FM, je gunstige radiostatie. Die uitzending wordt ook weer live wordt op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Het is tijd om te kijken wat gaan aan in die sportwereld. 33 minuten na 5.

0: Tyd vir muziek maak, hier is een van Apple, hier die enigie langlaas gehoor, Heitou Petitou, is volgende op jou gunsteling radio.
1: Artiesfm.com, hier doen ons dinge anders, wereldwijd.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.
2: Lekker muziek vir jou vanmiddag, ons het so enkele nieuwe dinge ook gehad, en ons gaan nog steeds vir jou ook nog steeds nieuwe muziek speel. So pas gehad, net voor die handelsbreek, het ons geluister na WG Nel se liedjie van Tonder, wat die afgelopen vrijdag uitgereik is, en ook voor hom, het ons nog na andere interessante nieuwe en geluister, Innuendo van Anton Fitchett. Dis hier by 6:30 kant geweest, Splinter Niet en Kraakvaars. Maar baie dankie dat jy saamkuier hier op hierdie prachtige, prachtige woensdag, klein zaterdag. Kan ek glo, morgen is alweer donderdag. Nee. Wel, ons gaan nou ook vir jou iets speel, as jy iets graag wil hoor, vir iemand speciaal, natuurlijk ook Science boodskapjes uit, so het hang op van jou, as jy wil deelneem aan vanavondse kids versoeken, en ek kan nog steeds vir jou bykie nieuwe muziek speel, hier is nog een nieuwe eniekie van Taran Lamb, uitgereik die afgelopen vrijdag, dis Antarctica, geniet om.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

weet het niet of ouderdom één ding is of een ander ding niet, of wat is het eindelijk niet, maar als ik zo bezig vanmiddag had, dus vanmiddag en gistermiddag, dan waait het bij mij uit. Ik vraag verschoning, ik weet dat ik het gezegd 5:45 voordraai, maar dat heeft toen niet gebeurd. Kom ons doen het maar zo morgen dan. Morgenmiddag om 4:30 verzeker dan weer voordraai, ik denk. En in de toekomst moet ons maar dalk die woordwaai laat oorstaan of die woorddraai tot die volgende dag. Want als ons kunstenaars kry wat inkom, weet die mens een beetje gesels tyd vat met hulle, een beetje te hoor van hulle lewe en loopbaan. Hulle muziek vir die luisteraars te speel. Ons neem nog foto's in hulle lewe, ons neem een video hier en daar. So ja, dit is, dit vat al nogal een beetje tyd. Ek vraag verskoning, dat dan nie vandag woorddraai was nie. Ons het wel gistermiddag gehad, so morgen wel weer woorddraai. En dan ook vrijdagmiddag om 4:30 is dit weer woorddraai. So, ja, dat is dan nog 2 maal hierdie week oor. So, neem maar net kennis daarvan. Dit is amper die tyd vir nuus.

Alle verder dan we kijken dan morgens de temperaturen. Je minimums en maximums. En ja, ik denk het is weer tijd om voor ChatGPT te raadplegen. Het is gewoon die man wat weet. Ik doe betekent die Sri-Afrikaanse weer eens, maar kom ons weer. Wat is morgens de temperaturen?

Buurvrouw, ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vasthou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

0: Ik ging naar die verkeer de laatste keer vandaag. Wat er weer paai aan gaan. Hier die verkeersverslag verschaf van ons door die departement iTraffic. Kom eens kijken wat gaan er weer paai aan. Als ons net gaan vinnig die verkeersverslag oopmaak hier bij die correcte blad. Ek gaan vinnig vir jou net deurgee wat aangaan tans. Die R21 in Gauteng, noordelik afrit vanaf Nelmapi is weg. Stilstaan een voertuig daar op die R21 Noord, net na Nelmapi is. Die skouer van die pad is toe, dan die N1 Pretoria Hoofweg in die suidelike richting afrit by Olifantsfontein weg. Stilstaan een voertuig op die N1 Suid, dit is daar by die afrit vanaf Olifantsfontein. Die N12 suidelike verbygang in die oostelike richting afrit vanaf die R59 stilstaande voertuig op die N12 oos, net voor die voortrekker, net voor voortrekker, voortrekkerpad of voortrekkerweg, net so jy het ook al wil sê. Ja, dit lyk nie vir my of daar ander ernstige probleme aangemeld is nie. Hierdie wat ek het is KwaZulu-Natal, dis padwerke. En dan is daar een incident op die N3 Suid, daar by die afrit vanaf Oemlaasweg. Die linkerskouer van die pad lyk my heeltemal toe as gevolg van daardie incident. Daar word nie vermeld wat die incident is nie, maar as jy daar rondry, ry versigtig. Maar nou is het al wat die verkeer betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld hier. Dit is die laaste verkeersverslag van die dag, Amperkies 28, wel het is klaar 28.6. Daar is nie vanavond kunst na 3 spel nie. Net lekker muziek, tot om een groet uit. Hier is Emilia met Big Big World.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Ja, goede tijd voor mij hier op woensdagavond, klein zaterdagavond. Die 22e van juli. Hoe weet de heerlijke avond. Baie dankie voor die saamkuier die laatste 3 uur. Ons smaak morgen weer so. En ek geloof morgen is alweer donderdag nie. Ons doen morgenmiddag dan weer een rad, ook die motorprogram. Tussen 5 en 6 namiddag. Maak het een aantekening daarvan. Maar ons het heerlijk saamgekuier. Ek hoop ons doen so weer morgen. Krijg weer dan morgenmiddag 4 uur voor die radio. Ek hoop jy gaan een heerlijke avond hê. Toch vanavond is Dewald Marit saam met jou. Het is in 17 met Klein Sadergaan saam met Dewald. Lekker saam met hom tot 10 uur. En dan, ja, hoop ek jy het een heerlijke avond. En een goeie nachtrus. Baie dankie vir allemaal wat boodskapjes gestuur het vandag. En hallo gesê het. Ek waardeer het. Nou, net na die handelsbreek, soos ouder gewoond is het iets in die 60er jare. Buddy Holly met Chantilly Lace. Daarmee speel ons uit tot morgenmiddag 4 uur. Van my kant af tot dan. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dit was O&D, Orchestral Manoeuvres in the Dark, met een van hulle groot treffers, So in Love. Ek onthou dit so in die 80e jare. Ek het natuurlijk die plaat ook vir my gekoop. Die interessante ding van O&D is dat ek het nou hulle muziek geken en ek het 2 of 3 plate van hulle gekoop en ek het dan nog heel laaste plaat dat ek ooit in my leven aangeskaf het voordat ek met series begin het was juist O&D's Sugatex. So dit is so swart plaat gewees en net Sugatex opgestaan en so ek is een groot ondersteuning vir hulle, maar interessante ding wat ek vir jou wil vertel is, hulle het seker nog 100 ander liedjes uitgebring wat ek nooit geken het nie, en dit is nie lang terug hier, ek praat van 2 of 3 jaar gelede, toe besluit ek dat ek een bykie daar op YouTube gaan kyk van na O&D. Ek was so lus om hulle muziek een bykie te luister en ek het eindelijk nie veel van hulle muziek op MPV of so het gehad, ek het ons nog plate gehad en kassette, en toe kom ek dan daar op muziek af van O&D, wat vir my geskok het, en dit is sikke mooie liedjes wat ek opgespoor het, en ek is so dankbaar daarvoor, so ek het nou een lieflike speellys van O&D daarna vir my by mekaar gemaakt, en terwyl ek nou oor muziek praat, ek het nou net van Johan van P gehoor, en hy sê, ek moet onthou dat Lucas Barea sou vandag verjaar het, hy sou vandag, is dit 1952, is hy gebore, so hoe oud sou hy nou gewees het, 59, ek gaan nie nou liefst nou verkeerde somme hier maak nie, maar ja, dit is een kibido, en hy het verjaar vandag so, agas van sy familie, het sommer baie geluk, wat een groot karakter was hy, nie in ons, weet Afrikaanse muziek, in die begin van, toe hulle met die nieuwe, hoe sê mens, die nieuwe geef van muziek begin het, Anton Goosen, die lekker luister liekies het hulle het moes genoem, hy moes een wijsie heen, hy moes mooie woorde gehad het, en dan moes hy dan so'n type van een ritme gehad het, en ek dink die belangrijkste kwalifikatie het, moes hy oorgetal die een wees, hier van Duitsland of so, nie. En dit is die algemene gebruik gewees, dat hulle liekies vertaal in Afrikaans daar die tyd, en toe die mense daar teen een bykie vir gaan skop, nie dat we nie luisteraars nie, maar die kunstenaars self, sê ja, hulle, hulle vat hierdie liekie van Duitsland en hulle sit Afrikaanse woorde voorbij en dan het hulle groot treffer daarmee. Daar is baie sulke liekies wat ek in die, die afgelopen paar tyd of jare kom, nee, maar ek ken ons hierdie liekie. Ek het daar gedog, hy was in Afrikaans geweest, toe was hy in Afrikaans, maar hy was die oorspronkelijke kunstenaar wat het gesing het, die so tyd het baie, baie verander, maar hierdie verandering het al, hier so 40 jaar terug, het hulle met die liekie beweging, het hulle die nieuwe muziek toe nou voor een dag gekom, oorspronkelijke liedjes en Suid-Afrikaanse oorsprong liedjes, so, ek denk dat is ook een besonderse tyd gewees, so ek gaan veel in nou net, as ek nou klaar hier met julle iets gedeel het, gaan ek gauw daarom daar ook speciaal vir Johan van P, wat dankie Johan, jy altyd deelneem en altyd hier is, is my heerlik, as jy aan die andere kant is, dan weet ek nie, want Johan is daar, so het gaan lekker wees, so ek wacht nog vir die ander Johan, en dan hoor ek nou hier sê, die ander Johan, dis nou Kraai, ek het baie Johanne in my leven, en die ene is Kraai, hy sê, naan Doppies, naan Kraai, hy is ook Johan, so, is nou 2 Johanne alleen, ek wonder of die derde een gaan kom, maar baie dankie dat julle ook hier is vanavond, welkom julle albei, is lekker om julle hier te sien, so ek wil vir julle kort ding met julle deel, jy weet dat ons vandagse kinders speel moes nou, moes baie, baie games, maar dis moes nou nie soos ons in ons daar gespeel het, is ons gepraat van games, dat ons na school het ons maats met mekaar gemaakt en dan het ons fiets gerei, ons het gaan rugby speel te mekaar, ons het cricket gespeel te mekaar, of ons het gaan swem, daar in die reservoir, net buiten ons huis, en ons het kennetjie gespeel, ek het nou dag kyk ek een video van hoe hulle kennetjie speel, toe sê ek, ja, ek kan duid dit nou nie so goed nie, maar ek weet, ek het kennetjie gespeel, maar bietjie anders as hulle, maar hulle sal baie beter weet as ek, want ek het dan kennetjie gespeel, ek kan nie sê hoe lang terug he, maar dit was in het lekker gewees. Nou wat vir my nou treffend is, hoe kom ek dit specifiek noem, ek kyk by my dochter so 1 week gelede, en sy sê, papa, maar jy moet nou morgenoggend vroeg kom koffie drink, want so laat kom my maats, en hulle kom by my kuier.
En weet, sy is nou so 25 jaar oud, so ons praat nou nie van hierdie, wat hulle deesdae van playdates het, jy weet, ons het ons sommer net gestap in my maat se voordeur, hy bly aan die ander kant van die dorp, en vat jou fiets, ry en hom toe, los is om die fiets aan die stel, en dan klop jy aan die deur, en dan speel jy sommer vir die rest van die middag, speel jy saam, wat ook al, of hulle ry saam fiets, als ek, maar nou deesdae, moet die ouwers ons nou in voor die tyd, moet hulle nou een playdate reel, en dan moet die een ouwer nou vat, en die ander bring hulle terug, wat ook al die reeling is, en dan is ek nou achtergekom, meeste van die tyd, dan sit, speel hulle maar games met mekaar, die elektroniese games, met die dinge so, dit, ek sê nie, dit is verkeerd nie, ek sê nie, dinge het verander, so ons het nie daar, dit sikker goed, ek ken nie, as ons het geken het, dan sal ons waarschijnlijk ook diezelfde gedoen het, so, ek veroordeel het nie, en ek sien daar is ons nou ook voordeel daaraan verbonde, maar wat vir my nou fantastisch was, ek vraag, sonder dat ek nou vraag, toe sê sy, papa, oor die uur, dan kom my maats vir my, ons gaan een bykie bordspeeliekies speel, ek sê, bordspeeliekies, ek sê, ja papa, nee, ons gaan bordspeeliekies speel, en sy sê, ons gaan Monopoly speel, ons gaan daai speel, en daai goed, en hierdie goed wat jy die geheime moet oplos, in die skuldige moet soek, ek kan nie so nou wat die goedse naam is, en ek wil ons dink, dit is baie verfrissend gewees, dat hulle is een hele groepie, en hulle speel saam bordspeeliekies, in die tye wat computer games, of Playstations en Xbox, wat absoluut koning kraai, so, het was my verfrissend, en het was my lekker gewees, en toe dink ek terug, ek was so jaar en half gelede, het ek daar in Struisbaai gaan kuier, daar vir my huis gehuur, en ek het my kinders saamgevat, ons was een hele klomp mense, die kar was vol bagasie en vol gepak, en ons het die naweek vreeslik lekker daar gaan kuier, daar was die naweek nie televisie gekyk, en ons het ook bordspeletjies gespeel, so, dit was so lekker gewees, net om 'n bietjie, wat is die Scrabble, toe speel ek en my kinders, en vrou lief, en speel ons Scrabble, dit was heerlik gewees, maar ja, tye het verander, en ding is nie meer dieselfde nie, maar, nou ja, dit kan nog steeds lekker wees, om bordspeletjies te speel. So hierso is daar vir Johan van P.E., hierso is vir jou, hierdie enetje van Lucas Maureen, ek sê sommer, daar kom Johan van Namibie, ek het moest sê, nou net gepraat van die drie Johanne, welkom, ek dink die ander mense, julle moet nou vir hulle drie hierso een challenge gee, hulle is bekend, die Johanne is heeltemal in die meerderheid die op jou stasie, lyk het my, maar welkom julle drie, ek is blij om julle hier te sien, en een goeie naand aan julle ook, maar kom ons luister vir Lucas Maree, wat vandag sy verjaarsdag, wat ons vandag sy verjaarsdag vier, al is hy nie meer hier nie, en Johan, dankie ook vir daar die ingang, dis nie Johan van P.E., en dankie om speel ek hierdie vir julle. Lucas Maree, ek sou kon doen met 1 miljoen.

Dit was Snow Patrol met Chasing Cars. Ek kry nou hier 'n boodskap van Kraai af. Ek vra vir hom of hy die song wat nou hier so speel kan die agtergrond van die liedjie onthou. Toe sê hy nee, maar ek gaan dit nou net vir Kraai vertel. So dis sommer van toepassing op almal ook hierdie spesifieke liedjie van Chasing Cars van Snow Patrol. Ja, ek het vanaand lekker geselskap hier, dis my heerlik hier op jou stasie, en ja, ek vandag was maar so rustige dag gewees, hier en daar ietsie verkeerd geloop, maar dan kom sit ek nou lekker hier so, en ek kom kuier nog bietjie saam met jou, en dis my groot voorreg, en dankie ook vir die wat dan nou op boodskapie instuur, dis my heerlik om julle boodskapies te ontvang, en julle storiekies te hoor, en na te luister, so dankie daarvoor, en ek dink ek wil sommer nou praat oor die motorfiets. Die ding, ek wil nou die storie van Kraai, wat ek van praat, wil ek vir hom vertel en sommer vir jou ook. En dit is, het is mis nou al redelijk algemeen bekend, die mense wat nou van my ken. Ek het mis nou my eie YouTube kanaal. En op die YouTube kanaal kry mis nou maar films van motorfietsritte wat ek saam met vrienden doen, onder andere Kraai en Johan van Namibia, ons het nog een saam gedoen nie, so ek wil nog een film saam met jou ook maak. Nou, Johan van P, hy ook een fiets, maar hy rij een van die wat jy met wat hy die engine is, so hy moet om trap, so ek gaan nie by hom aanvat op die fiets nie, hy is te fiks vir my, maar ja, ek praat nou van die motorfietsafdeling. So, en ek het nou gesê, daar is nou motorfietsfilms op, en dan is daar sommer van ons kykies ook een simpel filmpies op, en dan het ek een paar christelike films ook daar, en dan is ek die, een wat die grootste is waarskynlik die stories, wat ek hier op jou stasie vertel, wat alles nou op een YouTube kanaal gepost word. Ek sit altyd, as ek kan, beeldmateriaal by een vanaandse story, wat ek hier so rondom 9 gaan vertel, dat ek juist die oulikste videomateriaal gekry, wat ek vanavond in die vanavondse story, wat ek gaan opneem hier, en dan gaan ek het op my YouTube kanaal sit, en dan gaan die video saam met die story vertel, is altyd baie lekkerder, as jy na story kan kyk, maar hier sien jy ook, weet dat, sekundaire film, wat saam met die story gaan, en dan kan jy dit ook sien, waarvan ek praat, so van dou vanavond, ek praat van die Goodwood se renbaan destijds met die Kaapse jaagduivels, so een story wat nogal sin op wat gebeur het toe ek nou nog in my studentenjare was, het ons graag so toe gegaan, want het is later vanavond. Nou, wat gebeur het met die Kraai, wat ek nou wil vertel, ek het mis toe nou by die punt gekom waar ek nou maar altyd flieks gemaakt het van enig iets, weet, van my kinders en familie en vriende en vakanties en sikke goed, maar dit is sommer net so vir myself gewees en dit was iets wat ek nogmaals een stokperk heb geskoud, maar sê maar so 1 of 2 films een jaar, jy gaan nou weg vir die cricket naweek en dan maak ek sommer so 'n kort filmpje van wat ons als gedoen het of sikke type van goed en baie van die flieks was ook heeltemal onnodig lang gewees. Nou, ek en Douwe, ek nou besluit het, ek gaan nou begin flieks maak. Toe het ek nou al een paar gemaakt, maar nie ernstig, ek het op die stelling besluit, ek gaan dit nou een stokperkie maak, en ek en Kraai het daar die ochend op ons motorfiets geklim, en dink het was 4 januari 2024, ek sal net moet gaan seker maak na die datum, maar dit staan mooi netjies op die video, toe rij ons twee nou daar uit Cape Gate uit, julle ken die van julle wat die Kaap ken, en Cape Gate, reis nou daar, jy weet, voorbij die perel oor die toestofpas, en daar het is die pad gevat, daar achter Goudini voorbij, Goudini Spa, en uiteindelik nou daar by Ceres voorbij gerei, en Tilbag voorbij gerei, en toe ons nou die pad tussen Hermon, wat daar na by Riebeek Kasteel is, en op pad na Mamesbury toe, excuus toch, op pad na Wellington toe, toe speel die muziek dan so saam soos wat ek en hy rei, en ons kom specifiek by een plekkie, waar daar toe nou een hele paar vrachtmotors is, en gewone voertuie, wat toe nou stadig rij as gevolg van die vrachtmotors. Nou is ons seker so makkelijk so 6 of 7 in een rij, achter hierdie vrachtmotors wat in so stadig rij, en dis nou kruis iemand altyd voorleen, en kruis het die stuk in, en as hy die stuk in sit, dan kom ek ook, en die stuk was nou makkelijk voorbij met een motorfiets, dit is nou heeltemal iets anders, en ons rij met motorfiets wat 6 cylinders is, en so ook Johan van Namibia, en so ons gaan makkelijk en gauw voorbij,
En spesifiek, toe ons toe in die videokie nakyk, toe lag hy vreeslik vir die stukkie. Ek sê nou, hy sê, jy gehoor nou daar, die liedjie, Chasing Car, daar chase ons nou hoeka toe die karre. Net mooi, op die oomblik wat ons bysteek, speel die liedjie, Chasing Car. So kry, ek weet jy of jy dit nou onthou nie, maar die video is nog steeds op my YouTube kanaal. Ek dink, hy is 'n volle 20 minute lang, as ek het nie mis het nie. Maar vir my was my eerste video wat ek op YouTube gehad het, was vir my nou persoonlik, ek het geloof 20 minuut is nie lankie, maar ons weet hoe die mensdom werk, as hy langer is, as hy minuut is, dan verloor hulle belangstelling in die fliek, so dat tyd het baie verander, so mens moet maar die ding, jou smaak is nie altyd een ander mens, smaak, dit is maar moeilik, maar mens doen dan jou best, so kry onthou jy daai, en ja, so, ek dink dis ook sommer na my motorfiets inset, sal die ander stukkie wou volgende week gedoen, het mens moet ook nie te veel praat he, want ons moet lekker muziek moet ook luister, so ek speel vir jou hierdie liedjie van The Doors, en dis vir my een verskrikkelijke lekker motorfiets liedjie, ek het einde laas jaar, het ek een video gemaakt, ek het vir my familie gaan kuier daar in Franskraal, en die muziek wat ek op die video van die spesifieke uitstappie gesit, het was hierdie een van The Doors, en ek speel hem nou vir jou, so'n lekker bruinvies liekie, en het my so goed gegaan sommer die video, want ons het verby Hermanus en Gansbaai Franskraal toe, en ek en vroulie was verleen op die motorfiets, en ons het so lekker daar gekuier ook, en later in die middag weer teruggekom, maar hier so is, Riders in the Storm, dink jyself in op die motorfiets, en jy is op die ooppad, en dit is een mooi dag, en vroulie is by, en jy weet jy gaan nou lekker kuier, dan is hierdie mos nou een lekker liedjie om daarmee saam te droom, as jy wil. Hierso is hy, The Doors, Riding in the Storm.

Dit was die Time Band en sy het die liedjie kom 1985. Hoekom ek het specifiek so goed onthou is, dit is die eers, dis wanneer ek begin het om muziekvideo's van by mekaar te maak, dier dit op te neem met een machine, nog een machine buiten te sit en dan net die liedjies wat ek van hou, het ek dan op een kassets allemaal by mekaar gemaakt, soos ons altijd maar met een mixtape gedoen het, was het ook maar mix video tyd. Ek het op die ouwe denk een versameling van 45 van sulke kassette met alles net muziekvideo's opgehaad en ek het so 10, 12 jaar gelede het ek van alles ontslaag geraak en jy weet, die mens gebruik het nie meer nie en ach, het pla my nie vandag dat ek het wel gedoen het, die mens kan die muziek so makkelijk op YouTube kry in aangeval enig iets wat jy soek, maar hierdie een specifiek was een van my gunsteling en een van die eerstes wat ek dan op daar die speciale eerste mix videotype gesit het, en hy was ook al op een van my motorfiets video's, dit kan ek goed onthou, ek is nie seker wat hier nie, ek sal een slag moet gaan kyk, ek gesels nie met kry, hy sê, hy het nou al een bykie vergeet, van daar liekie van Chasing Cars, wat ons daar so by Herman in Wellington gerei het, en ek het dan vir hom gesê, of hy het self gesê, hy sal een bykie moet gaan kyk, om homself weer te herinner daaraan, ja, kry, jy moet het gaan loer, van, ek wil sê, goeie dag, ne, ja, het was lekker altyd gewees, maar, kom, ek wil vir julle vertel vanavond van my rugby en braai, jy weet, hierdie tyd, ek praat was nou maar elke keer wat ek hier op jou stasie is, praat ek bykie rugby ook die afgelopen tyd, en vanavondse rugby is natuurlijk die afgelopen saterdag het, ek glo jy het gekyk, jy wat nou rugby liefhebber was, en ek het die rugby van die naweek verskriklik baie geniet. Al die wedstryde wat gespeel is, en selfs sondag aand se sokker het ek ook baie geniet. Baie snaakse wedstryd gewees, maar die rugby, ek het altyd geweet, in die begin is daar, het was die Springbok op bo, en toe die tweede gedeelte van die eerste helft, toe kom die skotte terug, en nou ja, daarvan af die dinge nog, dan toe nog beter gegaan met die bokke, en op die ouwe ook wanneer weghal oorwinning, jy wel 48 is een groot telling, nee, so, was het nou 45, maar dit maak nie saak, ja, en dit was een goeie wedstrijd, vir al sy mense nou, maar dink aan die diepte wat Suid-Afrika destyd het, met spelers wat nie onbekend is nie, maar ek het bijvoorbeeld nie die loskakkie geken, ek moet baie eerlijk wees, en hy het een paar mooie dinge ook gedoen, so, ja, en dan die All Blacks het mis nou ook gespeeld, en ek hoor saterdag aan gesels as 'n bietjie rugby, ek het saam met vriende gekuier, en hulle dink dat die All Blacks is deesdae op dieselfde vlak as wat ons is, met na aanduiding van die afgelope tyd se wedstryde, my onderwyserskop wat nou so in my kop rondhardloop nou, maar ja, dit was vir my opmerklik, net een ding van die All Blacks wat ek opgemerk het, hoe, bijvoorbeeld die Italianers, hoe makkelijk die Italianers hulle lijn gebreek het, dit was vir my verstommend geweest, maar dan denk ek dan ook in wie, hoe makkelijk die Skotte, die Springbokke se lijn gemis het, die Skotte deurgebreek het, so dis vir my albei kommerwekkend dat die verdediging, ek denk seker, dit is nou maar, om dit waarskynlik nou nie die topman is, wat 100% topman is, ek meen, dit is topman, dat hy nie fout maak is, in vroeger jare, so die man topman vir 10 jaar gewees, het baie van hulle, maar so baie talent wat ons nou het, so ek sien nog steeds vreselik uit na die All Blacks wat kom, dit is nou, jong, ek denk is oor 3 weke wat ons die eerste wedstryd het, oor 2 weke denk ek is hulle al hier, om te akklimatiseer, en al die funksies wat gehou word, ek wonder of hulle nog sal onthou wat daar gebeur het, en die aand voor 1995 wereldbeker, dink aan naam was Susie gewees, ken julle die story, wat blijkbaar vir die All Blacks iets te drinken gegeet, wat hulle mage omgekrap het, en vandag word daar nog bespiegel, of daar nou waar story is, of het nou lieg is, maar ek weet van een All Black wat die kon speel, as gevolg van een maag ontdoening, maar nou, sal ons maar moet sien, ek dink die All Blacks is, dit is weer laat gebeur nie, maar of dit een waar story is, kan niemand nog bevestig vandag nie, dit is net vir my baie interessant, nou die braai story wat ek hier wil aanlas, ek was deel van een groep ouwens gewees, ons het onself die Brownies genoem, die spel het Brownies, en ons was een klomp onderwijsers, en ons was een klomp ouwers,
wat besluit het, ons gaan een beetje cricket speel, weet ou manne cricket, ons was toch al allemaal, weet die in ons vroeg 40s, zelfs in die 50s, daar was so 2 of 3 nog in die 30s, en ons het span by mekaar gemaakt, maar eindelijk, as ou nou eerlijk moet wees, dan het ons eindelijk maar net een rede gesoek om te kan braai, weet, en om dors te word, so, dan hou is die cricket oefening, en dan word die ouwens nou lekker dors, en as die ou, wil ouwens nou braai ook daarby, so, dit het ons gedoen, so is het gereeld geoefen, net om dors te word, en dan het ons werkelijk cricket gespeel, en ons het verdomde goeie cricket gespeel, want die klomp dorp in die omgeving, in die Kaap, ook, ons het ongeveer vir, as ek het recht so, vir 8 jaar, het ons cricketwedstrijde gespeel. My laaste cricketwedstrijd was 28 maart 2010 en daarna het ek toe my cricketskoene of golf weggepak en nie meer verder gespeel. Maar die mooie van dit is dat ons het vir die school, ons het vir hulle braaiplek gebou, raai, hoekom het ons vir hulle braaiplek gebou? Natuurlijk het ons het kan gebruik. En, maar daar was op ander redes ook gewees, jy weet, die kinders kon toe nou droogsvoet saal toe stap en die onthaalgeriewe was toe nou soveel verbeter, want het was vir hulle kombuis ook ingesit, so dit hulle nou goed toegeruste kombuis, waarmee jy die saal as die mense kon bedien het, en dan nog die wonderlijke rugby funksies wat ons aangebied het, en dan die wonderlijkste ding wat het van die beste was, ons het big screens toetsen geweest, die spul ook gespeel het, dat ons daai big screen, nou ek wil vir jou sê, jy ken ons nou een saal sy achterkant, as jy nou weer daar op die school kom, daar aan die achterkant is die groot muur, daai hele saal sy muur, daar achter het ons met die projector, het ons die wedstrijd daarop gemis, dit is so groot soos sy in die fliekse sy skerm wil ek amper sê gewees, en dit was, jong, ons was partij keer tot 300 mense, ander keer 100 of 150 wat dan gekom het, die ouwens het allemaal hulle verversings gebring en hulle braai goed gebring, natuurlijk het ons gebraai ook, hoe anders, dat was ons maar, die hele ding daarachter was ons maar op de horst te word en lekker kameraadskap, dit was lieflike tye met aangename ouwens, so ek wil sommer vir die brownies sê, en ek het nog steeds contact met hulle en dit is vir my so'n fantastische herinnering en waar ons op die ouwens nog maar cricket gespeel het om verskoning te hee, om te kan braai, het ons op die ouwe dit nogals goed gedoen, en dit baie geniet daarby, so, ja, dit is allemaal so te loop, en ek weet, een van die ouwens, ek het hem nou, die naweek loop ook toevallig in die winkel raak, hy sê, jong, moet ons nie weer big screen hou nie, die bokke gaan weer speel, nou ja, gesels, ek ken juist oor die story van hoe ons dit gedoen het om te horst te word, maar dit is allemaal so alles tong in die kies, en lekker daal, toe ek nog jong genoeg was om lekker cricket te kan speel, saam met die fantastische ouwens, ons het een paar wonderlijke dae en naweke beleef, ons het selfs opgevlieg Pretoria toe, om die Britse leeuws, nee, het was die Engelse teen die Springbokke te sien speel, ja, so wat ernstig was ons oor rugby, ons het nie net cricket gespeel, ons het cricket gespeel om dors te word, maar het was eindelijk rugby wat ons so wou gespeel het as ons kon, maar en dis nou eers daar, ek los het nou eers daar, kom ek speel vir jou een liekie, een lekker braaivleissang, en ja, ek hoop jy geniet het saam met ons, hierdie een het ek op so paar maanden terug ook vir jou gespeel, nou kom ons geniet om, ons denk aan die dae toe ons nog dors wil word, en so ernstig was oor dors word, dat ons selfs cricket gespeel het, en big screens gehou het, en afdakke gebouw het, en braaiplekke, en allerlei goed is, om dors te word. Radio Afrikaans sing vir ons, die braaivleissang.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

je vergeet, ga je vlekken verloor. Plat op die mat van haar woonstelse vloer, is ik goedjes gevoel, nog wijn is geskink, romantische eten. Die skoot was hoogdeur, my dobbel geklink, mooi praatjes so echt, die muziek ook net recht. Die wereld vergeten, so van die kaarsvlam, die arme mot,

vergeet van jou vlekke verloor. Sy was so goed om my ego te streel, en daar heel boe op die kruin van een golf het my oordeel verdof. Met die tyd aan en die liefde getaan, die vurige vry is verdrink, duur gestry, en my hart nie meer heel.

als je vergiet, ga je vlekken verloren. Zo stel ik haar toe aan nog een vriend voor. En duidelijk was hij ook bijzonder cool. Zij wens mij verlies, want toe ik een aand bij haar plekje aanraak, kreeg ik hulle daar op die mat neergevlei. Met kostwijn en kersies.

0: vergiet, ga je of lijken verloor. Zo onthouden. Je gaat jouw vlerken verloor.
1: www.joustasie.net. Jouw statie waar jij zaak maakt.

0: lekker duf, duf, duf, duf.
1: Om mijn zakken droef, droef, wari, wari, droef, droef, binnen aan mij, droef, droef, geen mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker droef, droef.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Kom maak een draai bij Café Limeur op die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitsoek spijskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoek koeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
4: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
5: Google Play Store.
4: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke sekond, elke minuut, elke uur. Musiek soos jy daarvan hou. Jou stasie.